U hoorde Espresso van Quartango. We vervolgen met het album Cantora van Mercedes Sosa. Een van de meest invloedrijke muzikale personen in Latijns-Amerika van de afgelopen decennia is Mercedes Sosa geweest. Het album Cantora is het 36e album dat Sosa achterlaat aan de wereld. De zangeres stierf begin oktober 2009 aan de gevolgen van een zware en slepende ziekte. Ze werd 74 jaar oud. Mercedes Sosa was vooral in haar eigen land Argentinië bekend geworden door haar zang en haar politieke overtuigingen die ze graag uitte. Ze was een voorvechtster van de vrijheid van meningsuiting en van mensenrechten.

U hoorde Mambo Loco van Anibal Velasquez. We vervolgen met het album Bon Tempo van Sergio Mendes. In zijn eigen Brazilië kennen ze Sergio Mendes amper, maar in Europa en de Verenigde Staten is hij een van de best verkopende Braziliaanse artiesten. Reden voor Mendes om ook naar Miami te verhuizen. In de jaren 60 werd hij bekend met luchtige bossa nova bewerkingen van de bekendste pophits, onder meer van The Beatles en Simon & Garfunkel. Door de opkomst van lounge werd Mendes' werk in de late jaren 90 herontdekt door een jonge generatie, wat uiteindelijk leidde tot een nummer 1 hit in zijn samenwerking met The Black Eyed Peas.

Someone give a Ben

U hoorde El Barón del Tango van Julio Sosa. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de concertzender en in de app. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender met de ochtendeditie. Deze week heeft het programma een heroïsch thema. Veel componisten hebben zich laten inspireren door heroïsche figuren. Zoals bijvoorbeeld de Franse heldin uit de 15e eeuw, Jeanne d'Arc. Zij werd in 1920 heilig verklaard. En ter ere daarvan componeerde Henri Nibel een mes en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Het werk wordt uitgevoerd door Béatrice Duchesne, viool, Olivier Perrin, orgel, Guylaine Petit, harp en het Concert des Dames onder leiding van Frédéric Bourdin.

Dat was de mes en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc van Henri Nibel. Een andere Franse componist die Jeanne d'Arc als onderwerp van een compositie nam, is Théodore Gouvy. Het Orchestre National de Lorraine met dirigent Jacques Mercier hoort u nu in de uitvoering van zijn ouverture voor orkest, opus 13, Jeanne d'Arc.

Dat was de Grand Symphonie Heroïque van Sigismund Ritter von Neukomm. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. De speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, vindt u op onze website concertzender.nl of in onze app. U ziet daar ook hoe u de Concertzender kunt steunen. Bijvoorbeeld door vriend te worden of door eenmalig of periodiek te schenken. Elke bijdrage is zeer welkom. In de ochtendeditie gaan we verder met de Prélude de la Porte Héroïque du Ciel uit 1894 van de Fransman Erik Satie. U hoort de uitvoering door pianist Jean-Yves Thibaudet.

Jean-Yves Thibaudet speelde de prélude de la Porte héroïque du ciel van Erik Satie. Een heldenlied is een symfonisch gedicht van Antonín Dvořák. In tegenstelling tot zijn andere symfonische gedichten is het niet gebaseerd op een specifieke tekst. Jiří Bělohlávek dirigeert het BBC Symphony Orchestra in de nu volgende uitvoering.

U hoorde het symfonisch gedicht Heldenlied, opus 111 van Antonín Dvořák. Een andere heroïsche figuur was Spartacus. De Russisch-Armeense componist Aram Khachaturian schreef een ballet over deze leider van de slavenopstand tegen de Romeinen. Uit dat ballet zijn suites gemaakt, waarvan u nu de eerste suite hoort. Die wordt gespeeld door het Armeens Philharmonisch Orkest onder leiding van Loris Chechnavorian.

Dat was de eerste Spartacus-suite van Aram Khachaturian. Een andere compositie van Khachaturian is een legende getiteld Iedere nacht komt iemand in de wateren. Deze concertaria wordt gezongen door de sopraan Hasmik Hatsagortsian en het Armeens Philharmonisch Orkest staat weer onder leiding van Loris Chechnavorian.

U hoorde de legende Iedere nacht komt iemand in de wateren van Aram Khachaturian. In juni 1813 vond bij Vitoria Gasteiz in Baskenland een veldslag plaats tussen de Britten en de Fransen. Ludwig van Beethoven was gevraagd om een muziekstuk te maken voor een mechanisch muziekautomaat met de veldslag als onderwerp. Toen hij dit voltooid had, stelde de opdrachtgever voor om het ook voor groot orkest om te werken. Het resultaat werd Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria, opus 91. U hoort de uitvoering door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie luidruchtig met Wellington's Sieg oder die Schlacht bei Vitoria van Ludwig van Beethoven. Voor informatie over de gespeelde werken van de afgelopen 3 uur verwijzen we u graag naar de pagina van dit programma op concertzender.nl of in onze app. De samenstelling van deze uitzending was in handen van Peter Simmers. De muziek kwam uit het aanbod van Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. Nog een fijn vervolg van deze dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzender met het programma Sans Souci. Mozart schreef in zijn leven 12 klaviertrio's. 6 schreef hij er als kind van 8, de andere 6 schreef hij als volwassene. Toen hij 8 was, was het klaviertrio puur muziek voor amateurs. Het toetsinstrument speelde het muzikale betoog, de viool speelde de hoofdzaak van de melodie mee en de cello versterkte alleen de bas. De strijkerspartijen waren dus niet zo moeilijk en konden zo nodig zelfs worden weggelaten. Handig met het oog op de bladmuziekmarkt. In Mozarts late jaren was er eigenlijk nog weinig veranderd. Nog steeds verwachtte het publiek dat een pianotrio voor amateurs speelbaar was. Vooral de cellopartij moest geen al te gekke fratsen uithalen. Maar de smaak van het publiek was niet meer zo simpel als 20 jaar daarvoor. Langzamerhand konden componisten zich meer permitteren. Mozart schreef in de zomer van 1788 2 pianotrio's. Samen met een ouder trio gaf hij ze uit als opus 15. We horen nu het trio in E groot. Het is opgedragen aan Mozarts geldschieter en mede-vrijmetselaar Michael Puchberg.

Dat was Mozarts pianotrio in E groot, bijgenaamd het Puchberg Trio, gespeeld door Daniel Barenboim op piano, Michael Barenboim op viool en Kian Soltani op cello. We gaan nu gelijk door met het andere trio, het pianotrio in C groot. De uitvoerenden zijn dezelfde.

U hoorde Mozarts pianotrio in C groot met wederom Daniel Barenboim op piano, Michael Barenboim op viool en Kian Soltani op cello. In 1788 schreef Mozart muziek in allerlei genres. Hij had er ook de tijd voor, want helaas liep het commercieel allemaal wat minder. Aan vrienden ontbrak het hem echter niet. En met zijn muzikale vrienden mocht hij in zijn vrije tijd graag meerstemmig zingen. In een andere uitzending zijn we al uitgebreid ingegaan op de vieze liedjes die Mozart voor zijn eigen plezier en dat van zijn vrienden schreef. Vandaag sluiten we af met twee nette zangstukken, Lacrimoso son io en een Ave Maria.

Zo klonken Lacrimoso son io en Ave Maria van Mozart, uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor onder leiding van Gerhard Schmid-Gaden. Financieel gezien was 1788 voor Mozart een rampjaar. Artistiek beslist niet. Volgende week staan we stil bij meer instrumentale muziek die hij dat jaar schreef. Dit was Sans Souci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Bij de concertzender gaan we dit uur zwerven door de middeleeuwen. Het programma van vandaag is gewijd aan de Codex Chantilly. De Codex Chantilly is een manuscript met werken in de stijl die bekend staat als Ars Subtilior. Deze stijl wordt gekenmerkt door ritmische complexiteit. Het manuscript bevat in totaal 112 stukken die allemaal meerstemmig zijn. Voor het grootste deel dateren ze uit de tweede helft van de 14e eeuw. In deze verzameling zijn verschillende genres vertegenwoordigd, zoals de ballade, het virelet en het rondo. Van een aantal werken is de componist onbekend, van andere is de toeschrijving onzeker. Van drie stukken die we u nu laten horen is de componist met zekerheid bekend: Solage, Franciscus Andrieu en Jacob de Saint-Lesche. U kunt gaan luisteren naar 7 stukken uit dit manuscript, uitgevoerd door het ensemble Tetractis. En dat bestaat uit Jill Feldman, sopraan, Carlos Mena, altus, Sylvia Tecardi, vedel, Kees Boeke, blokfluit en vedel en Marta Graziolino, harp.

Dat waren 7 stukken uit de Codex Chantilly uit de tweede helft van de 14e eeuw. U hoorde het ensemble Tetractis met Jill Feldman, sopraan, Carlos Mena, altus, Silvia Tecardi, vedel, Marta Graziolino, harp en Kees Boeken, blokfluit en vedel. En hij had ook de leiding van het ensemble. Dit was Zwerven door de Middeleeuwen. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

0: De jonge jaren van Miles Davis, daar gaan we het vandaag over hebben. En we, dat is Angelo Verploegen, net als Miles Davis, een trompetist. En ook al bijna even goed. En ik ben Eddie Determeijer, ik maak wel vaker programma's voor de Concertzender. Dit was de eerste opname van Miles Davis waar je hem op de achtergrond hoorde. Op gestopte trompet met Rubberlegs Williams, Bring It On Home. Heb jij er wat mee, Angelo, met dit soort muziek?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Oké.
1: Okay. Deze muziek spreekt en heeft wat te vertellen. Prachtig. En dat hoor je eigenlijk aan al die mensen die in deze tijd spelen. Het is zo allemaal zo verhalend. En het gaat allemaal zo over sound in plaats van
0: techniek.
1: Noten en techniek. Ja, ja, ja, dat is het mooie precies. Eigenlijk van deze tijd.
0: Ja. Ja. Ja, dit was dus zijn eerste opname uit 24 april 1945, waarbij je hem dus op de achtergrond hoorde. Ik denk dat hij off mic speelde, denk je ook niet?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet dat in die tijd werd er sowieso veel opgenomen met weinig microfoons. Ja. Dus daar werd er gewoon, er werd de band geplaatst ten opzichte van de microfoon om te kijken
0: hoe de
1: balans was. Ja. Ja. En hij gebruikt natuurlijk die demper.
0: Ja.
1: En ja, dat maakt hem niet de luidste van het stijl.
0: Nee. Maar hij krijgt de indruk dat hij ergens in het hoekje stond. Hij werd ook gecoacht door Freddie Webster, waar ik zo meteen nog over kom te spreken. Die was in de studio aanwezig en die vertelde welke changes die je moest spelen. Dat
1: soort
0: Goed. Dat was Rubberlegs Williams met Miles Davis, een bandje onder leiding van Herbie Fields, die we op klarinet hoorden. En dan gaan we nu naar zijn eerste invloeden van Miles Davis, dus Louis Armstrong en Harry James met I'm Putting All My Eggs in One Basket, 1936. En een jaar later Packin' van het orkest van Benny Goodman met Harry James.

0: Ja, wat je hier dus hoort, Louis Armstrong, Harry James, dat gaat over projectie. Die gebruiken het instrument om te projecteren. En dat is natuurlijk een heel groot voorbeeld geweest voor veel trompetisten. Het is, zo'n trompet is een ding wat daar een beetje tot uitnodigt. En je ziet het ook in big bands natuurlijk. Hè? Het is de sectie die er overheen schalt.
1: Ja.
0: Zo'n Louis Armstrong, Harry James, die beheersen als geen ander. En die spelen daar ook de mooiste lijnen mee. En als het dan over Louis Armstrong gaat, ook zijn inventiviteit en zijn timing en ook weer zijn sound en het bereik van het instrument.
1: Ja. Ja.
0: En dan de manier waarop hij dat aanvliegt, wat ik heel mooi vind, is dat Winton eens een keer over Louis Armstrong zei. He knew no fear.
1: Ja.
0: En dat is precies wat je hoort.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: je
1: ja.
0: wel, hij speelt wat hij voelt. Ja. Dus dat spreekt voor zich dat een enorm groot voorbeeld is. En het grappige is ook te horen aan Miles, zeker in zijn begintijd, dat hij dat ook nastreeft. Dat zou je van de latere periode van Miles eigenlijk niet meer zo zeggen.
1: Hmm.
0: Omdat hij natuurlijk op een gegeven moment ook wat bekender wordt door zijn introvertere speelstijl en geluid.
1: Ja.
0: Maar het is wel, ik vind het echt wel heel erg mooi om te horen dat hij daar toch vandaan komt.
1: Ja, als je een opname van rond 1950 hoort, dan speelt hij pure bebop. Hè? Probeert hij echt Dizzy Gillespie, Fats
0: Navarro. Ja, dat probeert hij, ja.
1: Niet helemaal, maar hij kon het wel. Tot op zekere hoogte.
0: Ja, zeker. Ja, het is volgens mij nooit echt zijn ding geweest. Maar hij ging er wel voor.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Ja, maar goed, daar komen we later nog op.
1: Valt een beetje buiten de orde misschien. Ja. Goed, we hebben gehoord Louis Armstrong en Harry James. Een belangrijke invloed was ook Eddie Rohn, die bijna niemand meer kent. Dat was de trompetist van Louis Jordan. Die achter Jordan dus gestopte trompet speelde. En we horen daarvan I'm Gonna Move to the Outskirts of Town, 1941. En daarna weer gaan we terug naar die eerste sessie met Herbie Lex Williams. En met Herbie Fields dit keer op tenor sax, Deep Sea Blues. En dan horen we dus dat die invloed ook heel belangrijk is geweest.

0: Deep Sea Blues van Rubber Legs Williams met een orkestje onder leiding van Herbie Fields. Een belangrijke invloed was ook Freddie Webster, een trompetist die ook bijna vergeten is. Ja, echte trompetisten die kennen we natuurlijk wel. Die hij tegen was gekomen met het orkest van Jimmy Lunsford, die in 1943 op tournee was. En onder andere in St. Louis, waar Miles toen nog resideerde, speelde. En toen zijn ze elkaar tegengekomen. En ik wil graag de Yesterdays laten horen van Freddie Webster uit 1943 met het orkest van Lunsford. En daarna de Yesterdays van Miles Davis in 1952. Wat ik toch altijd een beetje een ode aan Freddie Webster heb beschouwd.
1: Ja, en bij dat luisteren, let niet alleen op Freddie Webster en Miles in die tweede take zo, maar ook op het orkest van Lunsford. Dit is echt fantastisch wat daar gebeurt.
0: Er gebeurt niet zoveel eigenlijk, of
1: wel? Nou, maar wat er gebeurt is wel erg in de pocket.
0: Ja. Ja. Ik heb begrepen dat Webster het ook gearrangeerd heeft.
1: Nou, dat zou me niet, dus, zou me niet verbazen.
0: Ja. Ja, hij had ook een eigen big band, hè, voor de oorlog al. Dus, ja.

0: Nee, hij is niet dronken, dat zong Miossec. Het is weer tijd geworden voor onze columnist Frank-Anthony van Alphen.
1: Ik moet zeggen, ik heb de ballen verstand van wijn. Eigenlijk vraag ik mij ook af, wat is dat nou eigenlijk, verstand van wijn hebben? Ik heb ze wel eens zien staan, die vinologen, met mopsige gezichten en getuite lippen wijn nippend. Reutelend werd de drank vervolgens terug in het glas gespuugd. Alsof je kont aan de voorkant van je gezicht zit. En dan beweren ze dat een mooie wijn net als goede poëzie is. Een kennis van mij zei, de wijn is gewoon lekker of de wijn is niet lekker. Ik ben het met hem eens. Ik kom ook niet verder dan lekker en niet lekker. Enige tijd geleden alweer, toen het nog zomer was, organiseerde mijn gade en ik met wat vrienden een wijnproeverij. Dat dan wel weer, ondanks dat ik geen verstand van wijn heb. Het wijnproeven begon verfijnd, maar eindigde met een roekeloos uitgieten van peperdure soorten waarvoor niet langer werd betaald. En dat was toch afgesproken met de leverancier van het rood, wit en roze aan het begin van de avond. Zowat alle vinologen liepen na afloop met een domme glimlach de broeierige zomernacht in. Voldaan maar failliet keerde de voormalige eigenaar van de meest luxueuze wijnsoorten terug naar huis. Van een proeverij die ontaard was in een gezellig babbelende slampartij. Het was een allerminst deftige proeven geweest, maar wel berengezellig. Het rood, wit en roze gisten na afloop uitstekend met de maaltijd die wij tussen het drinken door bij de Italiaan bij ons om de hoek tot ons namen. Maar ik had nog steeds geen verstand van wijn. Wel van verschillende merken toiletreiniger de volgende dag in de supermarkt. Met een onaangename metaalsmaak in mijn mond zag ik de slobberwijnen van een zeker bekend huismerk in een schap verderop staan. Dat was de koppijn die ik had. Hoezo van betere wijnen krijg je geen koppijn? Van mijn gekneusde schoenen, dicht aan het hart een voet, dichte drinkenbroer Arthur Rimbaud. Zo voelde ik me inderdaad na het drinken van die goede wijnen, als een oude schoen

lispelt, onzichtbaar, klein en handzaam. Het gevaar, niet zwart, niet wit, stil, bedaard bijna.

het steen zult gij wederkeren. Pas op als zij s'nachts gaat regeren. Medusa, staart je aan.

Kom, kom, kom. Kus me dronken, dat ik denken kan. Medusa, doe me af.

Dat was Frank-Anthony van Alphen, eerst met zijn column en daarna als leadzanger van het bandje Orbeck met Medusa. Een opname uit 2001 en de tekst en muziek waren van Frank-Anthony zelf. Volgende week is hij hier een heel uur te gast om te praten over Arno Hintjens, die onlangs een nieuw album heeft uitgebracht. Nu de lieftallige zangeres Pauline Kroze, en ook die wordt wel eens dronken, zingt ze.

0: Dick Angarn, d'abord un verre. En daarvoor Claude François met Ce soir je vais boire. En nu Jacques Brel over de dronkaard. Hij neemt er nog eentje, zegt hij, en dan gaat hij vertrekken.
1: Ami, remplis mon verre. Encore un, et je vais

naar Brill was dat het L'Affaire Louis trio met Chanson Abwaar. Daarmee is deze wijnaflevering van het Chanson alweer bijna afgelopen. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Nu tot slot nog een heel oud drinklied door Al Colombe. Vrienden laten we drinken. Tot volgende week.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond de Puerto Ricaanse trompetist, orkestleider Tommy Olivencia. Tommy Olivencia werd midden jaren 30 in een volkswijk in Puerto Rico geboren. Op zijn 22e had hij al een eigen orkest en bracht hij een record aantal platen uit. Het bijzondere van Olivencia was dat hij steeds weer soneros, dus Latino-zangers, introduceerde bij zijn ijzersterke band waarin hij zelf trompet speelde. Al die door hem geïntroduceerde zangers gingen later hun eigen weg. Hier bijvoorbeeld Tommy Olivencia met zanger Chamaco Ramirez.

zanger Chamaco Ramirez met het orkest van trompetist Tommy Olivencia. Een Latino vorm van scat uit de jazzwereld is Trabalengua. Dit laat Chamaco Ramirez hier horen.

Midden jaren 70 probeerden ook Latino's een graantje mee te pikken van de discorage. Uiteindelijk zou de zogenaamde Latin Hustle nog doorbreken. Toch hielden Ramirez en Olivencia ook vast aan de traditionele Puerto Ricaanse muziek. De tweede opname is een Afro-Puerto Ricaanse bomba.

0: Sapere.
1: Niet alleen zangers werden door Tommy Olivencia geïntroduceerd. De conguero El Negro Chombo maakte met Olivencia de volgende plaat. Ook pianist Larry Harlow is erop te beluisteren.

In 1981 kwam Tommy Olivencia met zijn orkest met wat hij noemde de driehoek der triomf. Zijn zangers waren daar Frankie Ruiz en Carlos Alexis. Behalve zelf op de trompet heeft Olivencia nog 4 trompetisten in de band, waaronder Puerto Ricaans Juancito Torres. En tot slot van dit uur Mambo, de plaat die uitkwam ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van Tommy Olivencia als bandleider. Dat was in 1987. In de jaren 90 ging het even mis. Olivencia werd naar de gevangenis gestuurd in verband met drugs. Na 1995 treedt hij hier en daar op bij anderen.

Hiermee is een einde gekomen aan dit uur Mambo, dat werd samengesteld door Ira Goldwasser, technisch verzorgd door Willem Bannink en gepresenteerd door Harriet Broekman.

Dit is Peter Smits met dwarsliggers en buitenbeentjes. Ook vandaag weer materiaal dat afkomstig is van het Los Angeles Jazz Institute. In dit geval de box met 6 cd's waarop de muziek is geregistreerd zoals die in de Lighthouse heeft geklonken op zondag 13 september 1953 tussen 2 uur 's middags en 2 uur 's nachts. Een paar dagen eerder had het debuut van deze nieuwe Lighthouse-formatie plaatsgehad. Daarom is het niet verwonderlijk dat de collectieve passages vaak een beetje stroef, onzeker of rafelig verlopen. In ieder geval zorgt de prilheid van de basisband voor een open en creatieve sfeer.

Dat was Tickletoe, een compositie van Lester Young, door Rolf Eriksson trompet, Claude Williamson piano, Howard Rumsey bas en Max Roach drums. Ook het volgende nummer is afkomstig uit de wereld van Count Basie, waar de West Coast muzikanten een zwak voor hebben. Freddie Green, de gitarist die vrijwel zijn hele leven de band van Count Basie van een bijzondere sound en een onnavolgbaar momentum heeft voorzien, is de auteur van Down for Double. Daarin horen we de Lighthouse All-Stars in sextetbezetting. Herb Geller altsax, Rolf Eriksson trompet, Bob Cooper tenorsax, Claude Williamson piano en Max Roach drums. Howard Rumsey, de nauwelijks hoorbare bassist, is de aanvoerder. Hier komt Down for Double.

Dat waren de Lighthouse All-Stars met Down for Double, een compositie van Freddie Green. De Lighthouse All-Stars vervolgen met Funny Fight, een bewegelijke bebop-achtige compositie van de West Coast musicus Jimmy Giuffre. Hier is Funny Fight.

Dan volgen nu twee stukken in kwartetbezetting. Herb Geller altsax, Claude Williamson piano, Howard Rimsey bas en een voortdurend, nogal assertieve Max Roach drums. Twee stukken, April in Paris en After You've Gone.

Ook Max Roach, 29 jaar oud, mag zijn solistische capaciteiten demonstreren, zonder dat ook maar iemand kon vermoeden dat hij een half jaar later de aanvoerder zou zijn van het Clifford Brown Max Roach Quintet, dat al snel zou uitgroeien tot een van de stralendste ensembles van de moderne jazz. Toch is vaak uit zijn spel af te lezen dat we hier van doen hebben met een gekooide leeuw die grootse daden in gedachten heeft. Hier is Drum Conversation.

Vervolgens horen we het sextet weer met een compositie van Shorty Rogers, Morgan Davis geheten. Weer zo'n titel waar je even bij na moet denken, alhoewel in dit geval niet al te lang. De volgorde van de solisten: Bob Cooper, Rolf Erichsen, Herb Geller en Claude Williamson. Hier komt dat woordspelige stuk Morgan Davis.

We nemen afscheid van de Lighthouse All-Stars met een klassieke bebop-compositie, Wooden You, van Dizzy Gillespie. De volgorde van de solisten, Herb Geller, Rolf Erickson, Bob Cooper, Claude Williamson, plus Howard Rumsey en Max Roach. Hier is Wooden You.

Zo hebt u geluisterd naar een klein deel van de Complete Crazy Sunday at the Lighthouse, 13 september 1953. Techniek Marco Wensveen.

0: lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you knew that I'm...
1: Welkom bij Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger. George Gershwin 3. Het derde programma van de muziek, de composities van George Gershwin. Dan kijken we naar welke opnames er nog zijn te vinden tegenwoordig in onze 21ste eeuw van deze man die zelf in 1898 werd geboren. En we waren bezig met de aria's, moet je eigenlijk zeggen, uit Porgy and Bess, maar dan in de jazz natuurlijk songs zijn genoemd. En daar waren er nog een paar die waar we niet aan toe waren gekomen vorige maand. Daar ga ik mee beginnen. Ik begin met Roberto Gamberini, die op Easy to Love in 2007 een medley maakte van twee van deze stukken. Porgy as Your Woman Now en I Love You Porgy. Ze doet dat met Tammy Henneman op piano en John Clayton op bas. En op het eerste deel is dat ook een gestreken bas, wat hij prachtig kan. Roberto Gamberini. Porgy.

is going to handle me and hold me so.

En dat waren de laatste noten van de pianist Sullivan Fortner, de levenspartner van Cecile McLaurin-Salvant, die op Dreams and Daggers uit 2017 deze prachtige My Man's Gone Now zong. In 1935 was dat, Porgy and Bess, en nog steeds zit Amerika in de grote depressie. En dan is het bekend dat als het leven lastig en moeilijk is, dat er altijd behoefte is aan veel vrolijke muziek. En George Gershwin speelde daar heel graag op in. Was zelf ook trouwens een hele vrolijke man. De Gershwins, ik zeg dit even echt in meervoud, expres verhuisden in 1935 naar Hollywood. Want dat was de tijd waarin de Hollywood musicalfilms werden gemaakt. En natuurlijk gingen ook zij daarnaar schrijven. En ze waren, ik zeg het in meervoud, omdat ze eigenlijk altijd bij elkaar woonden. George kocht dan meestal een huis en daar was dan ook een appartement voor Ira en zijn vrouw en zelfs vaak ook nog voor de ouders daarbij. De familie was dol op elkaar en was graag bij elkaar. Uit 37, een van die eerste musicalfilms en meteen een ontzettend groot succes, want er zijn maar liefst 5 songs die nog steeds vandaag de dag worden opgenomen. De film heette Shall We Dance en natuurlijk was Fred Astaire de hoofdrolspeler daarin. They Can't Take That Away From Me. Ron Carter Quartet, Brazil Like, heet het album uit 2017. En de vocaliste erop heet Victoria Maldonado. Ze is Braziliaans, maar studeerde ook harmonie, compositie en conducting in Berkeley in Boston. They Can't Take That Away From Me.

Ja, heerlijke Latin-uitvoering van They Can't Take That Away From Me. Gershwin zou dat vast mooi gevonden hebben. I've Got Beginner's Luck. Dat is een ander song uit deze musical film. Diane Schuur, maar ik spreek het geloof ik Schuur uit. Some Other Time, 2008. Met Randy Porter op piano. En aansluitend Let's Call the Whole Thing Off. Weer zo'n werkelijk briljante lyric van Ira Gershwin. En dat wordt gezongen door Cheryl Bentine. En Mark Winkler is degene die met haar meezingt in duet. Het staat op haar Gershwin songboek uit 2011. Let's call the whole thing off. En daarvoor I've Got Beginner's Luck.

0: Hey, Cheryl.
1: Yeah,
0: hey,
1: yes, Asia. Yes. Mark.
0: Do you say Bernstein or Bernstein?
1: Ooh, Bernstein?
0: I say Bernstein.
1: Yeah, I think you're right. I think you're right.
0: Do you say buffet or...
1: Buffett. Depends.
0: Jimmy Buffett. I like him. Great. He's great.
1: No, I love to eat at Buffett's.
0: All you can eat. Yeah. What's not to like?
1: Oh, please.
0: How about Streisand?
1: Streisand? There's only one way to say that. Please.
0: She wouldn't like you saying Streisand.
2: Ja, dat is erg leuk, want het is toch steeds natuurlijk aan de hand. Zeggen we nou either? Zeg jij either of zeg jij either? Erg grappig. De laatste twee uit Shall We Dance, de titelsong zelf, die ik draai van Chris Connor in 2002, zetten ze het op I Walk With Music. Ze is al wat ouder en zingt nog heel veel lager. Ze zingt het verse in tempo en het leuke arrangement is van haar pianist Michael Abini. En dan de laatste van Shall We Dance, They All Laughed. En dat is een bijzonder album, want het is het album, de jazzalbum van een klassiek zanger, Thomas Kwasthoff. En hij is eigenlijk, ik vind, de enige klassieke zanger die weet hoe je jazz hoort te zingen met een normaal stemgeluid en ook gewoon de timing door heeft. Erg lekker om naar te luisteren. Arrangement is van Alan Broadbent, dat is de pianist hier ook. En de producer was Till Brunner, die natuurlijk trompet en flugelhorde speelt. Zijn groot orkest. Namen zijn allemaal terug te vinden in de gids. They All Laughed and Are For Shall We Dance.

U luistert naar de concertzender Onyx, World of Jazz met het grote geluid. Afgelopen half uur de WDR Big Band en dan komt nu het New England Jazz Collaborative, een samenwerkingsverband van verschillende componisten en instrumentalisten van New England Conservatory. Het eerste nummer, dat is Another Brighter Day, een compositie van Jeremy Cohen, dat is ook de oprichter van het gezelschap, met Mitch Celeb, basgitaar, Temidayo Balogun, sopraansax, en Lumignano Mzi, drums.

Timidayo Balogun op sopraan horen we hier. Another Brighter Day. Dan The Secret, een compositie van Daryl Harper. En daar zijn de solisten Lamognano Bzi drums, Chris Gagne trombone.

The Secret is inmiddels geen geheim meer. Dan GM, een compositie van Sam Spear. Een naam om te onthouden, denk ik, daar zullen we nogal meer van horen in de toekomst. Hier is de solist Alan Chase. En dat is niet de trompetist, maar een alt-saxofonist die ook zo heet. GM.

Tot zover het New England Jazz Collaborative. Dit programma werd weer samengesteld en gepresenteerd door Eddie Determeijer. Jaap Seip en de crew in Utrecht hebben het allemaal technisch mogelijk gemaakt. En de volgende keer weer iets heel anders.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is een bonusaflevering met een hele reeks tamelijk obscure Hammond-plaatjes. Charlie, waar ben jij zoal op gestuurd?
1: Nou Aad, ik heb drie nummers gevonden met een beetje wereldse sfeer. Het eerste is jazz combo trio Elkano Browning Cream. En dat is een trio opgericht rond 2006-2007 door Mikel Aspiros. Hij speelt Hammondorgel, Hammond C3, piano, synth, chalaparta, een baskisch percussie-instrument en melodica. Maar ik denk dat hij in het nummer wat we gaan horen, Rich Man Poor Soul, van het album Bor, de Hammond speelt. Samen met Dave Wilkinson op gitaar en zang en Frank Mantegari op drums.
2: Rich

Dat was Elkanah Browning, Cream at Rich Man Poor Soul. En ik vond ook een interessante combinatie van de Hammond en de Oud. Je weet wel, Arabische luid. Dit is van Azul, Fadels Boubacar's Oud en Hammond Quartet uit Berlijn. Het is hun eerste en ja, misschien wel hun enige concert. En ze spelen Belalim. Dat is geschreven door de Turkse muzikant, auteur, dichter en politicus Zulfo Livaneli. Je hoort Fadel Boubacar op oud, Thomas Bouser op Hammond B3, Ingo Hip op saxofoon en Konrad Wieman op drums.

Dit was Azul met Bella Lim. En dan heb ik nog een folkband uit Finland. Poana, folkband uit Finland, heb ik een paar jaar terug live gezien op de Womax. En ik vond het wel een leuke combinatie, folk en de Hammond. En ze hebben het ook nog over vooroordelen van vrouwen, heksen en paranoia, angst voor vreemdelingen, enzovoort, enzovoort. We gaan luisteren naar de Hammond-speler Tero Penanen en de rest van de band. Hier is Akoyen Homia, oftewel Womanish Work van Pauwanne.

Pauwanne. Een paar afleveringen geleden besteden we al eens aandacht aan vrouwelijke Hammond-organisten en deze mag hier niet ontbreken. In Amerika wereldberoemd, maar aan onze kant van de wereld behoorlijk obscuur gebleven. De in 1954 geboren koningin van de Hammond B3, Albernita Twinkie Clark. Hier is Power.

0: Dit was Elbernita, Twinkie Clark. En Karin, wat zijn jouw obscure keuzes?
1: Ik koos eigenlijk voor nummers waar het Hammondorgel niet zo'n prominente rol speelde. Eigenlijk wat meer op de achtergrond. De nummers die ik heb gekozen, in ieder geval 3 van de nummers, daarin geeft de Hammond juist diepte aan het nummer in zijn geheel. Het vormt een soort onmisbare, essentiële onderlaag of een tapijt van akkoordlagen. Maar daarom niet minder belangrijk. Wat ik geweldig vind is het nummer van Frank Zappa. Frank Zappa behoeft natuurlijk als fenomeen verder geen introductie. Ik koos voor het nummer Road Ladies van Zappa and the Mothers of Invention. Het nummer komt van het album Understanding America. George Duke speelt hier het Hammondorgel. Het is een ouderwetse blues, of beter gezegd een parodie op de blues, à la Zappa. Ruig, recht voor zijn raap. En met een bescheiden maar onmisbare rol voor de Hammond op de achtergrond. Het nummer gaat over het vaak eenzame leven on tour. You got nothing but groupies and promoters to love you. And a pile of laundry by the hotel door.
2: Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on the road.
3: Oh, there was one time in Minneapolis.
2: Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour.
3: Oh,

Dit was Road Ladies van Frank Zappa. We gaan verder met Uncle Southern van de gitarist John Scofield van het album Combo 66 uit 2018. De rol van de Hammond lijkt ook hier bescheiden, maar is dat evenmin. Het vormt het bed dat zich langzaam in het nummer wortelt en het nummer draagt. We horen Gerald Clayton op Hammond met rond 2 minuut 48 een hele mooie solo. Thank you.

Improvisatie van Rosa Rio. Van de eerste plaat van de Amerikaanse band Blood, Sweat and Tears komt dit. Something Coming On. Een nummer geschreven door Joe Cocker, maar hier met de soulvolle stem van David Clayton Thomas en orgelspel van Dick Halligan.

Fijn nummer van Blood, Sweat & Tears. We gaan naar een band uit Nederland. The Tower, dat was een band van Boudewijn de Groot toen hij het kortstondig in het Engels probeerde. Slow Motion Mind hoor je van de eerste versie van die band uit 1968 met Herman Deinem op de toetsen.

Herman Deijnen was de organist in The Tower, de band waarmee Boudewijn de Groot in het jaren 60 probeerde om Engelstalig succes te hebben. In mijn stapel oude singeltjes kwam ik een volkomen vergeten voorbeeld tegen van de in de jaren 60 niet ongebruikelijke samenwerkingen tussen bands en commerciële ondernemingen. De Golden Earrings bijvoorbeeld maakte reclame voor Coca-Cola, Rob Hoeken voor Jolita Nylons en in Frankrijk bezong Jane Birkin, die we kennen van Je t'aime moi non plus, de geneugten van Black and White Whiskey.

Tja, het is natuurlijk wel even de vraag, zit hier nou echt een Hammond-orgel in of toch niet? Als je het weet, stuur een mailtje naar hammondpodcast@gmail.com.

Het is op de kalender alweer najaar, dus we moeten het in het Paleis van de Weemoed maar weer eens laten regenen. Eigenlijk is, vind ik, regen helemaal niet zo erg, zolang het er maar niet bij waait. Er komt weer van alles aan bod, van Pennies from Heaven tot iets in de muziek waarin het nou toevallig wel waait, de Stormy Monday Blues, waarmee we vandaag trouwens beginnen. Billy Eckstine met het orkest van Earl Hines.

0: Dat is nog eens wat anders dan de tikkende regen op het zolderruim. Rain on the Roof, Sue Rainey, op haar album Songs for a Rainy Day uit 1960 met arrangeur Billy May. En die naam gaf al aan hoe groot de verwachtingen destijds van haar waren. Maar tja, de tijdgeest van de popmuziek dreef de muzikale smaak een andere kant op. En Sue Rainey is toch wel vooral een zangeres in de marge gebleven. In songs gaan regen en een kapotte liefde makkelijk samen. Zo ook in Stormy Weather, waarin het sinds een fatale clash alleen nog maar stormt en regent. Billie Holiday in 1950 met de combo van Oscar Peterson en met op trompet Joe Newman.
1: Don't

Benny's From Heaven. Eerst Frank Sinatra op Songs for Swinging Lovers en aansluitend een mooie ingetogen uitvoering door pianist Mel Powell. Buddy Holly. Hij had postuum een kolossale hit met het wrang genoeg wat altijd toepasselijke It Doesn't Matter Anymore. Dat was uitgekomen een paar weken voor Holly's dood op 3 februari 1959. En op het achterkantje van dat singeltje stond een weemoedig regenliedje. Ook wel van toepassing als je denkt aan alle tranen die zijn geplengd na zijn overlijden bij een vliegramp. The day the music died, schreven de kranten. De begeleiding is door het orkest van Dick Jacobs en het nummer werd meteen al opgenomen op het eerste Greatest Hits compilatiealbum, de Buddy Holly Story, dat al in maart dat jaar uitkwam.

De keizerin van de blues, Bessie Smith, 1928, met op trompet Dimas Dean en op piano Fred Longshaw. Standing in the Rain was een eigen lied van haar. En daarvoor het Norfolk Jubilee Quartet met Didn't It Rain. Een regen nu van viooltjes en ander moois in april door de fluwelen mist Mel Tormé.

de wonderlijk gevoicede Rose Murphy. Het is ochtend, het regent en een man zit in de cel. Het is een man met liefdesverdriet. Die man is Grandpa Jones, die voluit Lewis Marshall Jones heette en die niet alleen een briljante banjoist was, maar die in veel van zijn repertoire ook een humoristische toon wist aan te brengen.

0: Grandpa Jones was dat. We hebben de meeste regen wel weer gehad. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg, voor de techniek zorgde Willem van Schip. En we sluiten af met een man op wiens konto staat dat hij de ukulele wereldberoemd heeft gemaakt. Wendell Hall. En dat deed deze Wendell Hall in het bijzonder met dit eigen regenlied dat al in de jaren 20 kon uitgroeien tot een millionseller.
1: Oh, the butterfly flipped on wings.

Welkom bij Jazz Piano, het programma over 88 toetsen en improvisatie. Ik leer elke keer weer iets van het selecteren van muziek die ik hier met jullie wil delen. Er zijn zoveel manieren waarop je goede muziek kunt maken. Dat is een nimmer opdrogende bron van vreugde en inspiratie. Ik zag onlangs in Amsterdam een mooie masterclass van Sullivan Fortner. Hij is iemand die een nieuw en tegelijkertijd oud geluid naar de piano gebracht heeft. Zijn voorbeelden waren onder andere Fats Waller, Errol Garner en Art Tatum. Hij is een meester in een soort polyfonische speelwijze waarbij de linkerhand net zoveel melodieën speelt als de rechterhand. Daarbij worden de functies begeleiden en melodie omgedraaid. In het volgende trio horen we Sullivan Fortner met Tyrone Allen II op bas en Kevin Gordon op drums. U hoort nu Que Diablos van het Sullivan Fortner Trio.

In Catalunya is sinds een paar jaar een tweedaags jazzfestival bij Can Rayón. Daar hoorden we dit jaar Joshua Redman's kwartet met Paul Cornish op piano en verder bassist Philip Norris en drummer Nazir Ebo. Paul Cornish viel me op door een zeer persoonlijke aanpak en een prachtige sound op piano. Hij is afkomstig uit Houston, Texas en werd beïnvloed door Robert Glasper, Jason Moran en later in Los Angeles door Herbie Hancock en Wayne Shorter. Daarna speelt hij heel veel in de kerk, in de gospelmis. We draaien nu van Paul Cornish A Message to Unsent van het Joshua Redman Quartet met hem op piano. En van zijn trio CD You Are Exaggerating draaien we het stuk Dinosaur Song.

Nu maken we een uitstapje naar Braziliaanse muziek, waar ook zoveel interessants gebeurt op het gebied van piano en improvisatie. Salomeo Soares heeft een interessante achtergrond. Zijn vader speelde percussie en hij leerde op jonge leeftijd veel van de rijke ritmische traditie. Hermeto Pascoal werd een groot voorbeeld voor hem. Hij speelt inmiddels in het trio van Hamilton de Hollanda. We draaien van Salomeo Soares twee stukken: Luces do Carmo en Camino dos Ventos.

Fred Hirsch heeft in het jaar 1988 een duo-cd opgenomen met gitarist Mick Goodrick. Die opname is onlangs uitgekomen onder de naam Feebles, Fables and Ferns. Het eerste stuk is van Mick Goodrick, het tweede van bassist Steve Swallow. U hoort nu Feebles, Fables and Ferns en Falling Grace van Fred Hirsch en Mick Goodrick.

Dat was het titelstuk Salut van Ewo Derksen en zijn big band, de Double City Concert Big Band. En de informatie die erop staat is zeer gedetailleerd. Dus je kan precies weten wie waar een solo speelt.

0: Ja, we hadden het er net in het voorgesprek even over. Dat ik een paar dagen voordat ik deze cd ontving, jouw bassist, als ik hem zo mag noemen, hoorde in een trio met pianist Tristan Schmid. Hier in Naarden. Takenstol.
1: Terken.
0: Oh, Terken. Oh, jeetje.
1: Terkenstol.
0: Terkenstol.
1: Ja.
0: Ik probeer altijd nou zo goed. Nee, ik probeer het allemaal zo goed mogelijk uit te spreken. Terkenstol. Wat een bassist, hè?
1: Ja, dat is een prachtig figuur. Ja, een waanzinnige bassist.
0: Ja.
1: En ontzettend fijn om met hem te werken. En een goede vriend van me ook.
0: Ja.
1: Ja,
0: en de hele opzet van de cd is... Hij is toegankelijk, hij is gevarieerd. Hij is heel mooi opgenomen. En dat is natuurlijk een beroemde studio inmiddels, hè, die Fattoria.
1: Ja, dus... ja. Ik denk dat het 25 jaar geleden begon dat de eerste Nederlanders de grens overgingen richting Osnabrück. En ik heb in 2013 mijn eerste plaatje daar opgenomen met, ik had toen een quintet, Big Fish.
0: Mm-hmm.
1: En toen had ik al Stefan van Willick, dat was toen mijn technicus. En hij was zo goed en zo snel en communicatief vaardig. En met hem heb ik het opgenomen en ook de hele naproductie gedaan.
0: Ja, dat valt op. Hè? Hij heeft ook de mastering gedaan, de mix gedaan.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik had geen meer.
0: Als mensen dan naar je toe komen en zeggen van... Ja, we hebben gehoord dat jij een cd hebt gemaakt. Omschrijf je muziek eens.
1: Ja, dus voor het eerst dat ik stilval. Ik vind het zelf catchy jazzmuziek.
0: Ja.
1: Want je zei dat het toegankelijk is.
0: Ja.
1: Dus... Ik hoop dat er in ieder nummer meerdere goede hoeks zitten die mensen meefluiten, oppakken, meezingen. Maar het is geen simpele muziek.
0: Nee.
1: Want als je veel moderne muziek, die is ook toegankelijk en catchy. Maar dat is het juist in de simpelheid. Maar ik wil proberen die muziek, die melodie, die catchy melodie, ligt op een heel vrij ingewikkeld...
0: Ja.
1: Breiwerk eronder. Dus ik hou heel erg van akkoorden, harmonieën, die zeg maar het verhaal. Dat is wel het belangrijkste uitgangspunt van mijn muziek. Dus het zit ook echt ergens tussen Europees en Amerikaans in, denk ik.
0: Ja. Ja, en ik bedoel met toegankelijk bedoel ik ook iets inderdaad niet simpel. Maar het feit dat je wel in staat bent dus om je arrangementen zo te doen. Het zit heel, heel mooi in elkaar. Dat hoor je ook. Het is ook een grote bezetting natuurlijk. Maar je verwijdert jezelf niet van het publiek. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Je maakt het zo dat het... Daarom kan je die cd ook meerdere keren beluisteren. Want het is niet zo dat je in één keer alles weet.
1: Nee. Er zit boordevol informatie in de muziek. Ja.
0: Hey, ik zeg altijd tegen gasten in het programma... Als jullie iets op een hoes zetten, dan deel je het met de wereld. En dan mag ik er dus ook naar vragen.
1: Ja.
0: Er zit ook een hele persoonlijke compositie op. Want die heb jij opgedragen aan jouw broer Thijs.
1: Ja. Klopt.
0: En ik kan gewoon zien dat, dat is een jongere broer. Die is...
1: Oudere broer.
0: Ja, oké.
1: Was het.
0: Ja. Het was een oudere broer.
1: Ja.
0: Maar hij is... Je draagt het stuk aan hem op. Want hij was zelf pianist en componist.
1: Ja.
0: En hij is overleden.
1: 3 jaar geleden, ja. Ja, echt zeer tragisch. Onverwacht. Snel.
0: Ja.
1: En hij zat in precies zo'n traject als ik. Dat hij ook zijn muziek naar buiten bracht.
0: Ja.
1: Daar was hij heel actief mee bezig. Hij had een column ook op Concertzender.
0: Oh ja.
1: En hij was echt bezig met... Hij schrijft pianomuziek.
0: Mm.
1: En ik zou zeggen, ga Google hem.
0: Ja.
1: Want hij is veel te vinden op... Of hij is te vinden op de streamingsdiensten en op zijn website. En dit was het eerste stuk wat na zijn overlijden bij mij opkwam.
0: Ja, Cautious Hope.
1: Ja.
0: We gaan er naar luisteren nu.

0: Tot zover een special met Ewout Derksen, naar aanleiding van Saloop. Zijn cd die hij maakte met de Dual City Concert Band. Het is altijd een beetje een open deur vraag, maar plannen voor de directe toekomst? Wat ga je doen met je muziek?
1: Eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk weer een nieuw maken. ik merk dat het... ik heb er echt 2 jaar intensief aan gewerkt. Ja, dus ik bedoel, sommige stukken zijn wat ouder. Maar schrijven heeft echt veel tijd gekost. Maar de organisatie van zo'n big band op sleeptouw nemen. Dat was zo'n interessant proces. En nou is die cd denk ik. En ik ben er super trots op. Maar ja, op een gegeven moment dat... ik mag dat niet zeggen, maar na een half jaar is er een plaat in Jazz Oud Nieuws. Dus ik ben heel blij dat ik hier zit. En ik hoop er nog, weet je wel, veel mee te doen. Ja. En ik krijg gelukkig goede reacties. Maar het is een... het doel zit voor een muzikant. Ik denk dat bij iedere jazzmuzikant meer in het proces naar de plaat toe ligt dan... Dus ik ben alweer volop aan het schrijven.
0: Daar refereer je ook aan op je website, hè?
1: Ja.
0: Dat je altijd weer die volgende stap in beeld hebt.
1: Ja, ik ben wat dat betreft vrij rusteloos.
0: Ja, ja. Maar met mooi resultaat. Ewout, fijn dat je hier was. En we gaan, als de tijd het toelaat, nog een stuk van deze plaat draaien. Blakey-ish? Art Blakey?
1: Ja.
0: Oké, dan. Dit was In Jazz en mede namens Mark van Schaik, het hele Buma Cultuurteam, zeg ik natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Jij ook bedankt dat je hier was, Ewout. Mijn naam is Code Gloed, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Iets eerder, in dezelfde maand, speelt Tapscott op het Moers New Jazz Festival in Duitsland met zijn Pan-African People's Orchestra, dat uit 14 man bestaat. Eén stuk van dat openluchtoptreden belandt op de in 2022 door The Village uitgegeven dubbel LP 60 Years. En dat is Ballad for Deadwood Dick, dat natuurlijk helemaal geen ballade is. In de discografische gegevens staan twee pianisten vermeld, naast Tapscott ook Nate Morgan, aangezien de bandleider ook als dirigent fungeerde. De horensolo is van Fundy Legone, de tuba-solo van William Roper.

In juli 1995 maakt Horace Tapscott een tournee door Spanje en Frankrijk met het Tapscott-Simmons Quartet. Dat bestaat uit Sonny Simmons op alt sax, James Lewis op bas en John Batch op drums. Simmons, Batch en misschien ook Lewis waren toen woonachtig in Frankrijk. Van deze concertreeks is een optreden in het Parc des Récollets in het Noord-Franse Longwy vastgelegd op het album Among Friends, een uitgave van het Franse label Jazz Friends Productions. De opnamekwaliteit, ook hier in de open lucht, is matig. Vanwege de tijd horen we nu het kortste stuk, Milestones, geschreven door Miles Davis, met een solo van de pianist. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma, vandaag samengesteld door Ken Vos. De volgende keer de 14e en laatste aflevering over Horace Tapscott, met opname uit 1995 tot 1998.

Luistert naar World of Jazz Live, het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en world van de mooiste podia in Nederland. Vandaag brengt het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een ode aan trompetist en zanger Chet Baker. De opnamen werden gemaakt door Tivoli Vredenburg op 18 oktober 2024. Centraal staat vanavond een ontdekking door Frank Jochensen van het Nederlands Jazzarchief. Hij vond banden van sessies die in 1979 zijn opgenomen voor de KRO met als producer Edwin Rutten. Aan de hand van deze opname en eerder door het Nederlands Jazzarchief uitgebracht materiaal van vroege opname van Chet uit 1955, werd deze avond een muzikaal portret geschetst van deze bijzondere muzikant. We starten met Johnny Mandel's Tommy Hawk. Voor verdere informatie, zoals tracktitels, componisten en de bezetting van vanavond, kijk in de programmagids bij deze aflevering van World of Jazz Live. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw met als solisten vanavond Edwin Rutten zang, Ruud Bruls trompet en het pas 18-jarige trompettalent Sadewa Becker. Hier gaan we met Tommy Hawk.

0: Sadewa Becker, dames en heren.
1: Om de tape, lekker tempootje, lekker zo'n lui tempootje.

Een compositie van Burton Lane, Old Devil Moon. Het laatste stuk alweer van deze bijzondere avond in de Hertz in Tivoli-Vredenburg. Je kan de overige titels van de tracks en de componisten van dit concert altijd terugvinden in de programmagids van worldofjazz.nl. De techniek was in handen van Jan-Willem Stekelenburg van Tivoli-Vredenburg. Programmamaker is Arjan Wendt. Mijn naam is Rutger Cornets de Groot. Graag weer tot volgende week vanaf een van die mooie jazzpodia die Nederland rijk is. Tune dan graag weer in op World of Jazz Live.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname en in deze uitzending is dat uitsluitend hedendaags werk. De opnamen werden gemaakt in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam door technicus Theo van Soest op 30 juli van dit jaar 2026. U hoort achtereenvolgens Do You See Me As Me door Rianne Wilbers zang en Ella Serena gitaar. En daarna hoort u Eikpunt onder de regenboog door Tatjana Koleva slagwerk en Beate Loonstra harp.

Na deze eerste twee werken uit het programma Harp onder de riem volgt nu Jezelf zijn is fluïde door Luca Warmer, zang, en Erika Roosendaal, accordeon. En dan volgt De grond onder de grond door Beate Loonstra, harp, en Sekou Diobaté op de kora. De kora is een traditioneel West-Afrikaans snaarinstrument dat lijkt op een harp of een luit. Het is gemaakt van een halve kale bas en het is bespannen met dierenhuid en heeft 21 snaren.